Gewoon na al die tijd, hoe ik het misverstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, de lange baan. Gebouw aan je landlijn, maar roep je, nieuwe jaar surfen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ons weer maar voort op het tijdlijn. Waar die leven voel, soms soos een stoomtrein. En soms duur ons ook er ook zijn.

naar jou. Jouw naam is altijd op mijn lippen. Ik vraag jou om vergiffenis. Vergeet ik van die dag.

van mijn hart, maar ik wende waar mij terug naar jou. Mijn terugstap vol beloofd.

0: Butter suit zal blijven is ons op de beklei. Ach, kijk naar die draai. I'm a poet and I don't even know it. Maar ik kan wel voor jou zeggen dat ons het verjaarsdagpoes kan wees.
1: Morgen jullie, hoop het gaan goed. Morgen wil ik ook een verjaarsdagboodskapie stuur. Ik wil voor mijn man Anton Bauer, baie geluk wens met zijn 50ste verjaarsdag. Mag hij een heerlijke dag hê, een lekker bederf word met baie liefde en baie geskenke. Dan wil ik ook net voor hom sê, baie dankie voor ons 25 jaar huweliksherdenking. Baie dankie vir al sy liefde, baie dankie vir al sy omgee, en baie dankie wat hy vir almal altyd doen. Ons is baie lief vir hom, en as julle kan, sal ek hou van as julle vir my kan speel in 'n wêreld vol biljoene. Dankie julle, lekker dagie, bye.
0: Dankie jy, happy birthday, meneer Bauer.
2: Happy birthday, Anton, oh, wat 'n lieflike mens.
0: Ja, yes.
2: Hy is rarig,
0: hele familie
2: van die
0: is
2: nice mense. Baie, baie geluk Anton van ons kant af ook. Dan het ons ook hierdie boodskap ingekry wat sê, goeiemôre julle twee, ek wil net graag aan my skoonseun Wayne geluk wens met sy verjaarsdag en met sy dag geniet. Baie dankie, ons luister elke dag vir julle. Mooi dag vir julle en dit kom van Steven af.
0: Ek wil net vir my dogter Bianca Klaas en baie geluk sê met haar verjaarsdag van haar pa Marius. Ah, love it, kwaai my, nice om drie in ons boodskap is wat ons het. Kom, ons gaan die na een treffer toe en dan is het tijd vir ons om die te beweeg na ons nies toe.

0: En dan Dirk Sturgeon met de wereld vol biljoenen, kies ik nog steeds voor jou, man. Het is absoluut stunning. En sta nog maar zeker bezig om die trouwlikies oor te vat, maar het is nou tijd voor ons om te kijken wat gaan alles aan op ons al hier nies.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle

0: Dozy met al Rupert. Almal het sommer weer sing. Almal het ons
1: raai Rupert. Ons sit hier in die ateljee, die mense dink seker ons kry beroerte.
0: Probably.
1: Want dis hoe jy het moet sing.
0: Is nie die, het voel net vir my as Nelson Mandela ooit 'n Afrikaanse sang gesing het. Was daai vir hom?
1: Ja.
0: Want hy daai, jy weet, it is a warre, warre lange walker to Florida. You know, yeah, that's a way of a speaking.
1: Jy doen het amper so goed soos Bok van Blerk.
0: Ja, ja, maar Bok doen het soos een dronkhuis. Dit was een bietjie van een verskil. Maar ja,
1: dit is... Ons het daarom besef, alhoewel ons ouder is as Dozy's ouwe rijpaard, is ons nie ouder as die oorspronkelijke ouwe rijpaard.
0: Nie Chris Blug nou, die nie.
1: So, daar is een, ons is nie ouder as dit.
0: Ja, ja, ja, 100% man. Chris Blug nou natuurlijk een absolute legend man, as jy gaan terugkijk na van die eerste uitsendings in die radio en goeders en dinge.
1: En jy het net vir my gesê, dis die heel eerste
0: liedje. Heel eerste Afrikaanse sang wat record is in BBC se studio in Engeland, ja.
1: Dis fantastisch.
0: En die ergste was, daai tyd het hulle basis op 'n CD single gedoen, en dan stuur hulle dit vir jou en dan so gesny. Weet wat, toe ek plate begin versamel het. Dit is baie interessant, want ek het vir jou, vir jou verjaarsdag plate gegee, en op hulle, as hulle ingestensel is, is dit ingevoer, is dit ingeskryf, is dit gedoen.
1: Ja.
0: So dit sal hele geskiedenis rondom, en dit is my so amazing, want dan kom het julle record het, maar dan het ons nie die vernuf om het in te brand, en dan moet elke ou gaan, en dan moet met die hand. Wie cool is dit?
1: Dit is baie.
0: Ek meen, jy wat grafiese ontwerper was vir jare in 'n, kan ek amper sê, in 'n fabriekformaat. Jy weet, as iemand moet sê, dit het gebreek, ons moet dit met die hand doen, jy like, oh my word.
1: Ja.
0: Nee. Ja. Verstaan jy?
1: Dit is een groot story.
0: Nou, daai tyd was aan die platforms, jy allemaal moes het gedoen het, so jy plaat vir plaat gevat, skerp pennetjie E6, en is ook die E1 nie, dit is hels en nommer.
1: Dit is een lang nommer geweest.
0: Dit is crazy man.
1: Nou sit ons het een QR code op scan op.
0: Bra.
1: Makkelijk.
0: Maar natuurlijk wil net vir julle weer herinner, ek sê dis weer gedeel, dat die 7 Oktober, Jan Bloukas, man, vir oulaas, ek kan nie wachtie, ek dink het gaan een baie groot ding is.
1: Een dokumentaar wat uitkom, ek sê vreselijk uit, oh, ek gaan my tissue box van mekaar kry.
0: Definitief.
1: Is dit een vrijdag? Is die 7 Oktober vrijdag?
0: Die
1: eerste is donderdag, so dis volgende week donderdag dan wat dit uitkom.
0: Dis volgende week woensdag.
1: Volgende week woensdag, okay, so volgende week woensdag na klein saterdag gaan ek gaan
0: snot en traan huil, ja.
1: So donderdag as julle my hoor, gaan ek klink of ek sinus
0: het. Is fijn, ons sal het vat, ek denk baie van ons gaan weet, ons het sinus. Maar ja, ons trek het maar deur en smile and wave all the way to the bank, maar ons kan wel groet nou en vir die mense sê, geseënde dagie verder.
1: Daar sê, dis dinsdag, it's Tuesday, choose to be a great person today.
0: I like that. Yeah. Ek het eindelijk nuidag, het ek een paar goed, en ek vat nou my phone, maar ek denk nie ek het het gescreenshot nie. En dit het my nogal goed laat voel, nee, ek het die, wacht, ek het wel iets wat dis morgen oor my gaan praat, oor, daar is nou een app vir my voete.
1: Oh.
0: Ek kan my voete gaan verkoop op een plek.
1: Okay.
0: En apparently, ek het dit nie geweet nie, maar...
1: Want die soen is nog steeds 100 miljoen, 100 miljard,
0: wat?
1: Vir soen.
0: Vir soen?
1: Vir jou soen, ja. Maar nou gaan ons uitwerk, hoeveel kost sy voete?
0: 100 miljoen, miljard is wiekie baie, ek meen, kom ons maak het affordable, ek is nie so goeie soenerie, so kom ons vat na miljoen. 100 miljoen. Ek sê dit vir. Eerlik waar, al dood voor 'n miljoen.
1: Ek wil gewoon doen met 100 miljoen.
0: Al dood voor 'n miljoen.
1: Nee?
0: Ja. Ek geef stier net een foto, ek wil like, sien hoe like jy oom. Maar verder is ek happy.
1: Ja,
0: en geen baard. I don't like the tickle, man. Tried it, didn't like it.
1: Contact my, ek is sy agent.
0: Ja. Ja. Maar wat vir my baie interessant was, ek het ongelukkig nie gesuif nie, maar dit so mooi ding gesê, daar wil net vir jou sê, voor jy gaan slaap vanavond, of nou soos vandag voor jy dag begin,

Lekker muziek dan van Vandere Sou met Son op en net voor het die klanke ook dan van die Swart Broers oos Londen toe. Binnenkort gesels ek met Marius Victor rondom sy nieuwe enkelsnit Iemands Dorp en hy sal binnenkort by ons aansluit en gaan ons nou lekker met hom gesels daar oor. Tussendeur lekker muziek, bly ingeskakel as op jou lekker luisterstasie.

Op het donker aan, diep in juli maand, op die pad naar nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, teen die sekelmaan, het ek lang gewacht die nacht. Het ek lang gewacht die nacht, want de skurk van hout het een zak vol goud, daarop graven langs die pad. En elke donker aand met die sekelmaan, kom hy terug en soek sy skat. Kom hy terug en soek sy skat.

0: Gerard Stein, wat so lekker dans op ons sing ook, saam met Dean met ons twee, en is tyd vir my om te groet. Ek hoop het lekker saam met my gekeer. Etienne Kalit staan by, ek sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program, moet ek maandag tot vrijdag 9 tot 12. Speel ek met Adams se Droomland, Energie Mayday, en soos altyd die wit warm Canny Warries Dans Orkest. So bly in geskakel op Luister FM, hoop een pret, regder die dag tot vanavond met Erika. So my kant af JK, soos ouder gewoonte gaan groot, of gaan hy tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

vrienden vragen, hoe gaat het? Ik antwoord, nee, het is recht. Maar elke zin volstukkend, zoals een schrijfsel zonder ink of plek.

0: underwear die deine is my underwear die leven. Wat daarom die leven maak ik tikkie draai. Als jij van mij kan zeggen of jij in mij nog steeds wil leen, zal ik vanavond bij jou kom leen. Zoals die underwear die deine is my underwear die leven. Wat daarom die leven maak ik tikkie draai. Als jij van mij kan zeggen of jij in mij, zal ik vanavond bij jou kom leen.
1: Daar zijn die klanken van het Royers met Titi's Baai en Marno van der Merwe. Tot die 25 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Cable Feeder Systems is 'n waarde toegevoegde van kabel- en netwerkstelsels wat innoverende en skaalbare oplossings bied om te voldoen aan die toenemende behoefte aan radsheid wat digitale transformasie in Afrika drijf. Nou, CFS bied volledige koper- en vezelverbindingsoplossings wat jare se kundigheid kombineer met gevestigde vennootskappe met vooraanstaande nasionale verskaffers, asook 'n nasionale voetspoor deur logistieke sentrums in al die groot streke van sy. Kuier op hulle webtuiste www.cfsafrica.com of kontak hulle in die Ooskaap by 0899-0334. Dis Cable Feeder Systems, jou betroubare vennoot vir volledige netwerkoplossings en die trotse borg van die GAM 1000.

0: prestatie was net één vertrek. Een stoeltafel en een kaart. Paar trucks veien in die voertuin. En een landrap in die achterjaard. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groot spoorweg horloge. Maar die men niet in die uur behaam. Voor 40 jaar hou hij die wijzerstop. En die stil van die groot karoo. Met die zombies is voor gezelschap. In die blauwlig wolkloos boe. S'nachts hoor hij soms een jak als tjak. Of een nagel op die stoep. Maar in zijn dromen is hij niet wijzers. Wat om zo roep.
1: Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Tikkie wijzers om en om. Rondom die jaarkalender. Tikkel om en om en om. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Tikkie wijzers om en om.

na 40 jaar toch gauw een goede dienst. Dag, zijn laatste werkdag op. Zo'n gewoonlijk pakken zijn koersblik, zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra, ook werd toe een gepak. Hij zit toen zijn Beretta diep in zijn achterzak. 12 uur daar de laatste dag, al hij die nijmel, hij die laai. Leg hij die Beretta op, trek je sneller in dan vaai. Verscheiden scooter klap, die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers val oeral.

0: een aangeslaande aardse hof. Wat is jouw ziel, wordt hij gevraagd. En dit op jouw laatste dag en op jouw laatste skof. Want die eerle Dario Luisi, hij bij leven weg een tik zo waard. Die landroos punke traan, zie uw klaasje naar die hof voor Luisi staan. En in die hof daar op de aard, is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf, opgeschort voor 40 jaar.
1: Dit

0: is een baie duur ding om te doen, nou Gerard, ek is jammer, maat, vooral nou so, net voordat hy weer opgaan. Ai, ek sien partij mense sê, maak nou vol terwyl jy kan, maar hy is klaar duur. Dis net nog duurder volgende maand. Nee wat, hoe sê my ouma altyd, ek weet nie waar gaan alles hier nie. Voor daarin, Take That Back For Good, lekker popmuziek, die wat, 80s, 90s uit, altijd lekker om te luister, nou, Take That, een bykie Robbie voordat hy Robbie was, nie Wessels nie, Williams. Ons kyk nie jou topic om hier draai, dankie vir allemaal wat laat weet, ek sien as mense wat vraag, is ons ok, want lyk my daar is een brand daar by die gebouwe op Buffelsfontein, en ons is piek fijn, ek beloof jou, heeltemal fijn, my baard, het niks rook in om jou, hy is ok, maar ja, wees net voorzichtig en wees bewust daarvan, blijkbaar baie rook, ek weet nie of het al oor die pad beweeg het nie, maar wees net bewust daarvan, Buffelsfontein weghaal, weet nie of het al oor die pad beweeg het nie, maar wees net bewust daarvan, Buffelsfontein weghaal voor Kings Court.
1: Liefie,

0: Daniel J, glimlach check. En weet jy wat, ek ongelukkig is jou glimlach stikkend, is die een ding wat jy jou tegniek kan check nie. So, dis nou nie een van die toestelle wat hulle kan werk nie. Mooi boodskap hier so van Wilma af, sy sê, ek wil net vir Chantal Donovan sê, mag jylle besigheid net groter raak, so dat Donovan opgeskeep sit, al twee van ons.
1: Dankie Wilma.
0: Speaking saam met jou in die atelier het ek die goeie mense van Herotech en is so lekker om lekker mense te ontmoet, nee. Altijd, ek dink as ek enige besighede werk, as jy met die mense praat, as hulle lekker mense is, is normaal, ek is het Afrikaanse woord, is lekker mense, en ek weet Chantal is lekker, en enig iemand wat met haar getrouwd is, moet ook lekker wees. lekker gestraf, maar ons is hier om te praat oor julle nie, ons is te praat oor julle besigheid, Herotech, wat uit deel is van die Luister FM se familie, wat saam met ons in die pad stap, en as dinge wat julle wil oordra, wat jy wil oordra aan mense, dis oor die huishoudelike toestelle, want dis natuurlijk julle brood en boter is wat julle aan werk.
1: Korrek. Ons werk met alle huishoudelike appliances.
0: So stofsuiers,
1: wasmachine, yskaste,
0: tamboerdraaiers,
1: behalwe TV's.
0: Nie TV's, TV's is complicated.
1: Ja, nie
0: as een TV breek, gooi hem weg. Kan jy nie weer, nie.
1: Of hoop hy is onder warranty en
0: ja,
1: vat om
0: ja, dis ek die ding, ja. Maar al die ander dinge wat ratte het en pompe en motors het, dis ding wat goed is wat jylle obviously klap.
1: Korrek.
0: Dis een makkelike ding om aan te werk. So dis, en al die brands ook, of is daar sekere brands wat jy nie aanvat nie, ek weet nie, gesê jy werk aan Bosch, Siemens, ek weet nie wat daar is, Gaggenau ken ek nie, wat is dit?
2: Gaggenau is die flaskebreeks vir Bosch en Siemens,
0: well, okay.
2: Baie dier product, maar absoluut prachtig.
0: En praat van baie dier ook smeg.
2: Smeg is Italiaans, ja.
0: Oké, dit is al goed wat so baie, baie dier, dit is rarig wat.
2: Ja.
0: En so, hoe het jylle, hoe kan ek dit nou sê? Waar is jylle winkel, een workshop, hoe werk dinge nou? En natuurlijk, jylle het ook sociale media waar mense kan gaan praat met jylle.
2: O ja, ons het kantore, ons is in Newton Park, 76A Pickeringstraat. Is redelijk een lekker workshop. Ons het ons kantoor, werkswinkels, op die oomlik is het vol koffiemachine.
0: Jy mik het na my, want ek het vir hulle klaar gevra, doen jylle koffiemachine? Want kyk, ek het so lang klas goeie koffie gehad, want my machine is op die oomlik, hy is besete. So ek het nou gevra, doen julle, en nie net werk julle aan koffiemachine, maar julle werk spesifiek aan die brand wat ek het, so ek gaan het na julle toe vat, en julle gaan van my hopelik uitsorteer.
1: Meer as welkom.
0: Ah, definitief. En kyk nee, dan het julle my stamp of approval al klaar, dat julle net gewillig is om daarna te kyk. Wat is een soort, hoe kan ek het sê, jy is al van my af, jy het seker al een paar kliënte opgebouw?
1: Ons het redelijk kliënte, dis is kom ek sê, ons we growing,
0: ja.
1: Very fast, baie vannacht, een van die dag gaan jylle ons in een ander area moet kry, want ons workshop gaan te klein raak.
0: Dis die ding, jy sê ons nou net, is al klaar vol koffiemachine, en dis dit een toestel, maar so baie ander dinge wat breek.
1: Daar is soveel ander, wat een mens nie sonder kan gaan nie, ek meen, een vrou wil nie sonder een wasmachine. Nee. Ons wil nie sonder een dishwasher nie.
0: Oh ja, dishwashers natuurlijk, want...
1: So, dit moet reig.
2: Ek dink dishwashers is belangrik as ons mans betek keer hoor. Want as die ding breek, moet ons die skorrel goed was.
1: Of course.
0: Ja, dit is die ding. Iemand moet, want die ander een kyk na die kinders. Dis maar een van die dinge. Wat is die algemeenste toestel wat jy aan werk op jou oomblik? Seker koffiemachine?
2: Koffiemachine is die meeste wat nou inkom, maar omdat ons ook baie weie areas doen, is al baie commerciële wasmachine, baie wildsplase waar ons nou op ook werk. So dat is baie, maar in die werkswinkel op die oomblik meer koffiemachine wat inkom.
0: Jy noem nou die werkswinkel, jy het genoem van een wildplaas. Ek moet vra, doen jylle, vat alles na jylle toe, of doen jylle as jylle nou, jylle doen die call-outs?
2: Ja, ons doen
0: jylle call-outs. So kom kyk na my, die ding is stikkend, ek wil hem nie nou laai achter in my Uno nie, so die wasmachine. So dan kom kyk jylle nou.
2: Ja, 9 uit 10 keer doen ek al die regmaak van die toestelle in jou huis, okay. Maar die klein goedjie soos jou koffiemachine en goede, is het maar inbring, carry-in noem hulle dit. Maar al jou groter machine, ijskaste, alles doen ek on-site by jou huis, en ek is die type ou, ek vat die ou part en ek los van wel boop die machine vir jou as geskenk.
0: Om te wys ook, kyk die soort stikken was, dis is as jy gaan om jou nierstene uit te haal, geel vir jou in een bakkie. Hierdie is wat die probleem veroorzaak.
2: Daar is hy.
1: Correct.
0: Het jy, ek moet vraag, het jy ooit ietsie weird gekry, soos in een machine wat gejam was, en dis hoekom hy stikkend was?
2: Ja, uitlaatpomp was machine, baie snaak so goed het daar uitgetrek.
0: Jy hoef nie te sê, as kinders wat luister.
2: Ja, nee, so ek gaan nie dit, maar ek gaan net sê, heklips, geld, ek het al ketangs uitgehaal.
0: Dis die mense wat nou die wasmachine goed in die sakke vergeet.
2: Dis hy, baie skroefies en goed.
0: Geld?
2: Ja. Kousa. Baie
0: jy
2: geld.
0: Jy hoef nie geld terug te sit bo op 'n sakkie om te sê, hierdie is wat het was nie.
1: Finders keepers.
0: Sê nou maar net, dis een heerklip. Waar kan ons contact maak met julle? As ek nou by die huis sit en ek luister hier so na, en hierdie malgoed wat praat op die lig, ek praat van myself natuurlijk. As ons nou vir jou in die handen wil kry, vir julle in die handen wil kry, ek het miskien een wasmachine wat 'n snaakse geluid maak, of ietsie wat hier lekker werk in die kombuis nie, of enige plek in die huis, hoe kan ons contact maak?
1: Ons landlijnnummer is 041-004-0647 en ons kan ook gekontak word op WhatsApp. Ons nummerkie daar is 076-086-8755. Enige tyd van die dag, nacht, maak die saakie, stuur vir ons uit boodskapie en ons sal so spoedig moontlik terugkom na julle.
0: Ek moet nie nervous wees. Natuurlik, julle het ook sociale media.
1: Ja,
2: ja nee, ons is oral op die internet, op ons Facebook, ons is op Instagram.
0: Hoe spel ons al Eurotech?
2: E-U-R-O en dan T-E-C-H.
0: Ok, so nie, want partij mens draai snaaks, dan sê hulle nou K, sê Eurotech, jy weet, maar is nou T-E-C-H. Ek sien het op julle hemde, as julle vergeet het, is die makkelijke manier om te sien, julle het hempies wat gebrand is. So laat jy dit, so julle is op al die sociale medias, wel, ek hoop jy, julle is op TikTok nie.
1: Ons is.
0: Is julle?
1: Ons is.
0: Maak julle snaakse video's van hoe julle was, maar dit is al eindelijk
2: ons gewerkt. Het animated video's, wat ook is.
1: Ons het een series.
0: Wel, julle reeks, met karakters.
1: Karakters.
0: Karel die koffiemachine. Dat het gaan werk. Wel, julle twee, enige laaste woorde wat julle wil deel met luisteraars, met kliënte.
2: Ja, aan allemaal wat ons so ver support, baie dankie. En vir al die nieuwe mense wat ingaan kom, sien ons kans om julle te ontmoet en lekker verhouding saam met allemaal te bou.
0: Dis awesome. So julle is in Newton Park, Pickeringstraat daar. Gaan op sociale media, jy kan meer uitvind precies die adres. Hulle contactnummers is altyd die makkelijkste. Dis Eurotech, E-U-R-O-T-E-C-H, hulle saam by Luister FM. En weet jy wat? Gebruik hulle, want ek gaan hulle gebruik.
1: Baie dankie, Nick.
2: Baie dankie. Tijd.
0: En laaste ding wat ek moet sê, Chantel, niemand glo my ooit die, sê vir die mense, ek was stil en soet gewees op school.
2: Die waarheid, hoor.
0: Die waarheid.
1: ek praat onder duress, of wat, hoe noem my mense?
0: Ja.
1: hy was baie soet op school, hy het niks verkeerd gedoen nie, allemaal was lief vir hom, die juffrouwens, hy was een wit broodjie.
0: Al was ek die duivel gewees in hy muziekblijspel.
1: Ja.
0: Dit is maar net omdat ek goed kon speel. Maar dankie vir julle, dat julle ingekom het vandag. Het is altyd lieflik om mense te ontmoet en mense wat saam met ons stap. En ek hoop die besigheid groei baie, mense kom in, gryp vir Eurotech, vat julle stikkende toestelle of dinge wat nie lekker werk nie, hulle soep hom op vir jou, sit vir jou een turbo op jou wasmachine of een nos.
2: Ja, fuel injection system ook, hoor.
0: Ek love it. Julle, baie dankie vir julle moet een lieflike dag verder.
1: Baie dankie, Nick, selfe vir jou.
0: Is lekker, dis Chantel en Donovan van Eurotech. Ondersteun hulle as jy toestel het daar by die huis, wat miskien een bykie werk nodig het, of ietsie klink nie reg nie, vat hulle na Eurotech toe, gaan kyk op sociale media, dis E-I-R-O-T-E-C-H, ons gaan wel een rakke toe, spreek niks saam met jou, die op jou lekker luisterstasie, op die Picnic Drive, ek het nog jou kiekie kyk om die draai, en jou hartstaf, so bly ingeskakel vir daai. As jy op soek na jou volgende motor, teen een winskoop, met WeBuyCars se online veilings, gaan duisende voertuie, elke dag onder die hammer, so daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoop loslaan. Besoek jou WeBuyCars toep of hulle webtuiste en begin vandag nog by.
3: Honger? Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

Rijdelen, lijk van mij, jij kijkt van mij. Big Nick samen met jou. Jij kan van mij kijken hoe ik mijn handen gebruik. Hierdie zaterdag bij die DRC Spring Carnival. Ja, dat is die tijd van die jaar. Lekker carnaval tijd. Daar gaan stalletjes wees. Nanas, dekies en daakjes. En vermaak voor alle ouderdomme. Die jongens kan hulle self geniet met een springkasteel, een bubble house. Daar gaan een treinkie wees wat ze rondrij. Ook kunstenaar optreders die Baidans Boerorkest, Moras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bani, Slabber, Chantal Bosch en ons eie JK ook. Luister FM gaan ook natuurlijk uitside daar die lekker luister lorry uit tussen 9 en 12 hierdie saterdag. Grijp jou familie, jou vrienden, jou bieren, jou vijanden, wat ook al. Bring hulle naar die DRC Spring Carnival in auction. Dus hierdie saterdag die 3 oktober by die Dispatch Revival Center. Nou kom ons gesels, is tyd vir jou Kiki, kyk, ek wil by jou hoor of jy kan sien wat ek vir jou daar sit op die WhatsApp status. Dit sal interessant wees, ek weet nie of hierdie ene moeilik of makkelijk gaan wees, maar kom ons kyk, want ek kan regtig nie raai of jy hom gaan kry of nie. Ek sit hom op die WhatsApp status, hy is die mekaar gekrap, jy moet raai wat het is, en dan kyk ons wie kan het ook die vinnigste doen, die 5 vinnigstes wat vandag se kiekie kyk kan doen. Ek klik op die knopje, daar sy nou op pad in die pipeline. Wat sien jy daar vandag?

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is 100 jaar genoeg as die richting na my roep en die kaart lee aan my hande en die kronkelpad vijandig

Om zij hang in Tafelbergen anker, terwijl die fijnbos om ombrand. En waar is zij web? Voor zal hij zij resven en die dag door dag bestaan en die grindeltijd gebund.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Wat nou? Ik moet erkennen, ik weet niet mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ik was nog nooit hier geweest.

0: bedre. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, aardegerigte monitering en reaksiemaatskapie in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
2: and we always have your back.
4: Citywide Security, securing your peace of mind.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.